0: Denkt u dat er ook een kans bestaat dat het hier in België zo het geval wordt?
1: Ik denk van wel. Ik denk van wel. Ik ben daar zelf niet rechtstreeks bij betrokken natuurlijk. Maar ik meen uit de gesprekken en uit de dagbladartikelen ook gelezen te hebben dat onze staf van de Rijkswacht inderdaad wel zo.
2: Les voilà la gardienne qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. Sauve-moi, joue avec moi, oise 2 et 2, 4, 4 et 4, 6, 8 et 8, 9, répétez, dit le maître.

0: Geen peper zitten bij verder.
1: Kom je afgepergerd thuis, vrouw uit, kachel uit.
0: Moet je een beetje kalen, klaar ook nog eens een keertje hartjes in de kachel duwen.
1: Nou mogen wij ons gelukkig de trotse eigenaar noemen van een wit marmeren kuipbad.
0: En daar gaan wij dan eens lekker een paar uurtjes in liggen.

0: lekker legbad. Ken dan niet meer buiten, buiten een lekker legbad.
1: Je komt er wel helemaal gerimpeld uit, maar dat zal mijn zorg wezen.
0: Lekker hoor, even met de zeep spelen, even plonzen.
1: Fijn jongen, even

0: Mijn legbad is mijn eigen privédomein.
1: Daar hebben ze maar mooi van af te blijven.
0: Zal ik alsjeblieft zelf mogen uitmaken wanneer ik in mijn legbad ga?
1: Zeg, als jij mocht kiezen tussen Shane Mansfield en een lekker legbad.
0: Nee. Tuurlijk, jongen, je legbad. Een van de weinige plekjes waar je ergens.